0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is één persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met de brand in Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een schietincident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclebedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook- en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd, het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder bos. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. Een van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van het land van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer in het noorden, lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt rook- en stankoverlast en daarom was de Maastunnel in Rotterdam vannacht afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 kilometer vierkante bos verwoest werd. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Op extreme dagen werd er minder geld overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens extreme hitte. In een supermarkten werd toen juist meer gepind. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging op eigen veld hard onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de Eerste Divisie is het seizoen weer begonnen. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen wordt het een zonnige en droge dag wederom bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En er wordt nog altijd wel nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreme hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. En daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen juist meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. Het is de ultrarechtse Abelardo Lara Esprilla. Hij won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politiek outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Lara Esprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen. Nou kondigde hij aan dat Colombia zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes, allemaal onder leiding van de VS. Het weer nog, veel zon en de temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog, 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind. Vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: het ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: is net 10 uur geweest en nou al toeters op de radio. Lekker hoor. Casey en de Sunshine Band. Shake your booty.
1: Het lekkerste begin van je weekend. Tot 12 uur. Club 10. Met de lekkerste muziek. Peter heeft een lange en de schijf van 5. Presentatie Peter Boer.
0: Ja, die zit er weer helemaal alleen voor vandaag, dames en heren. Ik kreeg vanochtend een berichtje van Henk. Ik ben er vandaag niet. En, ik denk dat hij nog druk is. Ik weet niet hoe het er met zijn tuin aan toe is. Of dat hij daar dingetjes moest doen of wat dan ook. Maar in ieder geval, ja, volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dan zou het zomaar kunnen dat hij er alweer bij is. Het is gewoon de zoete invallen. Heb jij zoiets van, nou, ik wil er een keer bij zijn. Dan kom je gewoon langs. Hè. Ik bedoel, de Bravo Studios staan op zaterdagmorgen voor iedereen wagenwijd open. Dus als je zin hebt, laat het maar weten. Even kijken, wat hebben we wel? Behalve dat we Henk dus niet hebben, hebben we heel veel leuke dingen wel. En wat zijn dat allemaal voor dingen? De schijf van 5, je kan nog stemmen. En onder andere hebben wij daar voor jou Carlaar staan. Paul Garrick en Don't Shed a Tear, Iron Butterfly, Inagada, Navida, Dave Berry, The Strange Effect, Clouseau, geef het op. Of Rolls Royce en RR Express. Dat zijn zo van die plaatjes waarvan je denkt, nou die ene, nou die vind ik wel erg leuk. Nou, dan stem je even via Facebook. Dat kan op Merwe RTV, dat kan op Club 10. En voor de mensen die privé contact met mij hebben, die mogen dat natuurlijk gewoon op mijn Insta of op mijn Facebook ook allemaal plaatsen. Dus ik zou zeggen, mocht je dat nog niet gedaan hebben, wees er dan snel bij. Want je hebt nog een uur de tijd, zometeen de fragmenten nog allemaal op een rijtje. En dan komt dat ook allemaal goed. Hier via Merwe RTV, DAB+, FM, televisie en natuurlijk de app. En wat hebben we nog meer? Ja, de website merweRTV.nl. Daar vind je het ook allemaal wel. Ik zeg goedemorgen.

0: We hebben te weinig stroom, we hebben te weinig water en we hebben te veel hitte momenteel. Nou, waar we precies voldoende van hebben, dat zijn hits op de radio.
1: The show with nothing but nonsense. Yeah.
0: En als je dan toch een beetje in de vakantiestemming bent, deze fijne deun

0: waren nog een beetje aan het uitproberen met dat toetsenbord. Wat kunnen we er allemaal voor geluiden uit krijgen? Ja, lekker hoor. Dave, hij kwam gewoon uit Nederland. Hij zong Frans en iedereen dacht dat hij Fransman was. Nou, hij kon het ook inderdaad wel overtuigend brengen. Dansé maintenant, dames en heren, heeft u al gestemd. Daar zijn ze weer, de opgaves. Nummer 1 kiest u voor inderdaad Paul Garrick en Don't Shed a Tear. Wat staat er op nummer 2 vandaag? Muziek van Iron Butterfly in A Gada da Vida. Het is niet die hele lange versie, hè? Ik zeg het er maar gelijk bij, want er is een hele lange versie van. En nummer 3 is voor Dave Barry en die heeft het over een vreemd effect. Daar kan je ook op stemmen. Gaat momenteel aan de leiding trouwens. Clouseau! Geef het op, daarmee deden ze mee aan het Songfestival ooit. Dat staat op nummer 4. En dan hebben we nog Rolls Royce op nummer 5. Rolls Royce en de RR Express nummer 5 vandaag in de nieuwe opgave van...
1: We schrijven.
0: U kunt nog stemmen.

Deze was, ja, die had ik niet verwacht hoor, dat die samenwerking eraan zou zitten te komen. De dubbele Frans, oftewel Frans-Duits en Lange Frans inderdaad. Hey Fransie, we gaan niet op vakantie. Nou, ik ben al geweest hè, dus we gaan er gewoon weer lekker tegenaan. Ik zou zeggen, leuk, gezellig en fijn met al die klanken hier in de club. Het is Club 10 op de zaterdagmorgen en muziek op verzoek hè. Ja. Of dat ik Peter Frampton wilde draaien. Oh, ik denk het wel. Ja, vind ik zelf ook wel een leuk plaatje. Jazeker wel. Die man met die Foxbox, hè. Alleen een hit in de live-uitvoering. En dan draaien we die dan ook inderdaad.

0: Peter Frampton heeft een hele live LP gemaakt. Alleen iedereen kent deze song, hè? Deze plaat is echt het bekendste van deze meneer. Het heet Show Me The Way. Even kijken, we hebben nog... nog bijna 10 minuten voordat we aan een lange toe zijn. Dat wordt een bijzondere vandaag natuurlijk. Eerst had ik even de vraag, kennen jullie Chaka Khan nog? Chaka Khan, wie? Chaka Khan. Deze weet je wel.
1: Chaka Khan.
0: Weet je wel nog van die hit toen? Chaka Khan. Die dus. Die heeft een nieuwe hit gemaakt. En die staat momenteel... Of dat hij binnenkomt, ik hoop het wel. Want het is een hele leuke samenwerking.

0: met stemgeluid van Chaka Khan hebben gedaan. Maar...
1: Come on.
0: Een paar toontjes hoger gepist lijkt het wel inderdaad. Boogie's in my soul. En ik zeg het wel eens, de boogie in my soul. Ja... Dat is een andere soul dan die van je schoenen, hè? Dat je het wel even in de gaten hebt. Even kijken, zometeen hebben we natuurlijk weer zo'n 12 inch. In het kader van Peter heeft een lange. Vandaag een speciale. En natuurlijk Tony Scott zometeen. Sterker nog, we hebben twee lange van Tony Scott deze uitzending. Oftewel zometeen om 10:30 eentje. En om 11:30 uiteraard nog eentje. Dus dat je even weet dat het helemaal goed gaat komen. Er zit een man met een gitaar hier achter. Die wil denk ik ook een liedje zingen, maar twee akkoorden, dat is niet genoeg. Dus hij heeft er nog meer. Kijk, dat bedoel ik. U vraagt, wij draaien. Zo werkt het op de zaterdagmorgen. Merwe TV. Goedemorgen, dit is Club 10. En Juanes scoorde een dikke nummer 1 hit. Een jaartje of wat geleden. En dit is La Camisa Negra. Zomerse muziek bij zomerse temperaturen. Het past er allemaal bij vandaag.

Oh, lekker hoor, die van Juanes en La Camisa Negra. Grootste hits alle tijden hier bij Club 10 op de zaterdagmorgen. Ik zei het al, we hebben een ietsje pietje bijzondere 12 inch vandaag in het kader van Peter Heeft de Lange. Want het is van de week bekend geworden natuurlijk dat Tony Skaat, Peter van der Bos, is overleden. 54 jaar, ik ben ouder, zeg maar. Ja. Dus hij zou in oktober 55 worden. Heeft hij helaas niet gered. 10 jaar geleden namen we al afscheid van hem in Paradiso. En ik denk, wat was nou mijn kennismaking met Tony Skaat? Nou, dat was eigenlijk deze single. En ik denk, vandaag pakken we de lange versie. That's How I'm Living. De eerste single van Tony in de hitparade.

En het was 15 februari 2016 dat we met z'n allen in Paradiso afscheid namen van Tony Scott. In ieder geval toen voor zijn, zijn carrière eigenlijk, zijn muzikale carrière. Toen stond hij voor het laatst officieel op het podium. De avond werd georganiseerd door Ben Liebrand in samenwerking met het MS-fonds. Tony had toen vlak tevoren de diagnose gekregen. En we zijn 10 jaar verder en van de week is hij overleden. Je hoorde in ieder geval de eerste hit die bij mij bekend was toen de tijd. En dat heette That's How I'm Living. Ik ben er later achtergekomen dat hij voor deze hit ook nog wel wat underground dingetjes heeft gedaan. En die zijn ook in mijn bezit. Draaien we ook een keertje inderdaad als we inderdaad weer vinyl gaan draaien. Dan draaien we daar weer versies van. Zometeen het volgende uur een andere Maxi van dezelfde Tony. En nu even wat rustig aan. Even bijkomen met Corinne Bellyray en Put Your Record.

Frederik. Green Valley Ray, 2006 alweer. En Put Your Records On. Nou, druk op een knopje en dan komt gewoon muziek uit. Zo moeilijk is het allemaal niet. Hey, ken je die plaat nog van Jack and Diane van John Cooker Melican? Ja, die Jake Owen die dacht van, weet je wat, ik pak daar de basis van en ik noem het gewoon If I Was Jack and You Were Diane. Dan klinkt

0: take you back.
1: Lekker gebaseerd op het plaatje van John Cooker Mellencamp en Jack and Diane. Dit keer Jack Owen. En if you were... Of, when I was Jack and you were Diane. Ja, dat was het. Oh, trouwens even voor de mensen die geïnteresseerd zijn in meer muziek van Tony Scott. Vanavond is er een uur lang Tony Scott in de mix tussen 5 en 6 bij de collega's van Grand Prix Radio. En dat wordt namelijk gemixt door Ben Liebrand. Ben Liebrand die heeft de mix gemaakt met alle grote hits van Tony Scott. Vanavond dus bij de collega's van Grand Prix Radio tussen 5 en 6. Dan ben je daar ook weer van op de hoogte, want ik zou niet willen dat je dat mist. Want dat zou ongetwijfeld weer heel bijzonder zijn. Ik denk dat ik hem zelf ook even een kopietje laat draaien. Het is tijd voor een hit in zwart-wit. We kijken op de klok en we zien dat het allemaal weer richting 11:15 gaat. En dat betekent een lekkere gouden ouwe. We gaan naar 1956. We gaan even die vrachtwagen laaien. En wat nemen we mee? Tennessee Ernie Ford en 16 Tons.
2: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong.

0: To the company store.
1: Oh, mooi toch wel even flink ademverhaal, hè, voor die uithaal. Deze fraternity, Ernie Ford en 16 Tons.
2: Peter Boer.
1: Ja, die zit hier nog steeds. Helemaal lekker in zijn eentje. Henk heeft vandaag een dagje vrijgenomen. Volgende week, wie weet, is hij er weer. Gaan we allemaal meemaken. Maar zijn plekje hou ik tot die tijd nog even vrij. Mocht er iemand anders volgende week zin hebben om langs te komen. Ik zeg altijd ook. Even kijken. We kregen nog een leuk berichtje dat vandaag... 8 augustus in 1988, dus 8888, werd er voor het eerst een uitzending gemaakt voor MTV Yo Raps. Dat was echt een speciaal hip-hop programma toen de tijd. Toen was MTV nog een muziekzender, zeg maar. Draaiden ze nog muziek, videoclips en zo. Maar tegenwoordig helemaal niet meer. We zijn helemaal mee gestopt. Alleen maar van die rare programma's, X on the Beats en... Van die stalkers en toestanden. Nou ja, fijn. Vroeger, toen ze dat dus hadden, toen werden er dus raps uitgezonden in het programma Yo MTV Raps. En dat was dus te zien vanaf 8 augustus 1988. Krijg ik een berichtje. Doe maar even een plaatje in het kader van de MTV Raps. Nou, de raps die toen de tijd... ik zat even te kijken in 1988. Er zaten wel leuke dingen tussen, maar... Een paar jaar later, 5 jaar later om precies te zijn, in 1993... toen kwam er een artiest met een plaat. Nou, die was in 1988 ook al bezig. Alleen deze vind ik leuker. Als we dan toch bezig zijn, zet de kamer maar op zijn kop. Boom, boom, shake the room. DJ Jesse Jeff en The Fresh

Prince ook een van de eerste gasten was bij Yo MTV Raps in 1988. 88-1988, alweer 38 jaar geleden vandaag, dat MTV inderdaad begon met dat nieuwe programma.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Naar schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Vanwege rook- en stankoverlast kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand in Rotterdam-Sjaarloos is inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. In het zuiden van Japan zitten ruim 50.000 gebouwen zonder stroom door een orkaan. 6 mensen raakten gewond. Wegen zouden onbegaanbaar zijn door omgevallen bomen. En ook zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de zuidelijke eilandregio Okinawa kreeg te maken met zware windstoten. Vanwege de orkaan zijn meerdere vluchten geannuleerd en ook het openbaar vervoer is voor vandaag stilgelegd. De orkaan trekt nu door richting China. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen, moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen. Maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en het wordt vandaag 28 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Beschrijf

0: Party, Dave Barry en You've Got This Strange Effect. En dat was de winnaar van de Schijf van 5. Ik zat alleen even voor mezelf te denken uit welk jaar was dat ook alweer. Want dat was wel een lekkere gouden ouwe. Staat alleen niet op de plaat. Hij was nog mono, dus het was een mono singeltje nog. Ach ja, wat een leuke deun om weer eens even terug te horen. Hij had inderdaad samen met Rolls-Royce trouwens heel veel stemmen gekregen. Rolls-Royce had ook heel veel stemmen gekregen, maar net weer niet genoeg om dat ene stemmetje. Ja, dat ene stemmetje wat er bovenuit stak. Nou goed, volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen. Gaan we gewoon weer opnieuw proberen. Dan is het ondertussen volgende week. Wat is het volgende week? Dan is het 15 augustus alweer. Nou, feestelijke augustusdag. Gewoon midden in de maand. Komt helemaal goed. Wordt een feestje. Ik zeg volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen.
1: De Schijf van 5.
0: En nu een nieuw uur Club 10 op de radio. En in dit uur gaan we natuurlijk onder andere ook kijken waar Arie uithangt. En we draaien BZN.

samen. Af en toe moet dat kunnen. Dit keer BZN en Just an Illusion. Was dit nou nog met Annie? Of was dit alweer met die andere, Carola? Dit was een beetje een grensgevalletje. Volgens mij nog met Annie. Een van de laatste. Even uit mijn hoofd. Maar goed, maakt niet uit. Dit is ook lekker. Komt uit de film Reservoir Dogs.

En ondertussen sneed hij heel vrolijk het oor af van degene met wie hij discussie had. De film Reservoir Dogs, je moet hem maar eens een keer bekijken. Quentin Tarantino deed de regie, dus dan weet je hoe het er ongeveer uitziet. In ieder geval, joh. The Steelers Wheel and Stuck in the Middle with You. Dit is mijn...

Zeker, ook uit de film trouwens. Hè. Deze Born Slippy Underworld was uit Trainspotting, even uit mijn hoofd. Ja, we zitten puur toevallig even met wat filmmuziek. Maar dat had ik niet op uitgezocht, moet ik eerlijk zeggen. Oh, lekker muziek op verzoek. Zo meteen nog de nieuwe David Guetta. Maar eerst weer even rustig aan doen.

Heerlijke Espen Lind en When Susanna Cries. Wat een hit was dat, ergens in de jaren 90, hè? Och, zelfs op feestjes werd dit gedraaid. Ging mensen lekker slow dansen met elkaar. Ja hoor, kan allemaal. Toen de tijd in ieder geval wel. Ik weet niet of dat tegenwoordig ook nog gebeurt, maar de meeste feestjes blijft de tempo toch wel redelijk hoog, moet ik zeggen, inderdaad, tegenwoordig. Jawel. Even kijken, muziek op verzoek. Ja, dat was het. Ik denk, wat hadden we ook weer?

op David Guetta samen met Alok tegenwoordig. En Run River Run, je hoort het hier allemaal in de club. Het is Club 10 op zaterdagmorgen. Het is, even kijken, oh, 11:23. Tijd voor een lekkere gouden ouwe. Ja, gouden ouwe, dat geloof je niet, maar het is wel zo.

Dat was muziek van de Chai Lights. En ja, die eerste break die werd natuurlijk later nog een keer gebruikt door niemand minder dan Beyoncé in Crazy in Love, inderdaad. Ja, dat was dat je denkt van, huh? Waar ken ik het van? Hè? Af en toe hebben we zo'n plaatje dat je denkt van het feest der herkenning, maar dan toch op een andere manier. Ja, ja, zo maken we dat altijd gezellig en een beetje bijzonder op de zaterdagmorgen. Even kijken, hebben we al zicht op Arie? Nee, ik zie hem nog niet, maar Wes is er wel en die zingt Alane.

0: alweer wat jaartjes geleden. Eind jaren 90. Wes en Alane. En als ik op de klok kijk, dan is het precies 11:30.
1: En nou.

0: Thank you, everybody, for coming out tonight. And remember, the next time you want to listen to the big band, check with Tony Scott.
1: En dat was hij, de Megamix uit 1993. Toen de tijd alweer werd hij gemaakt. Ik heb geen idee wie hem gemaakt heeft trouwens. Hij had de Big Band redelijk opgepitcht, waardoor het stemgeluid van Tony een beetje hoog was. Ik denk zo, oh, zingt hij normaal niet? Maar was wel lekker in elkaar gezet. 7 minuten lang Tony Scott op de radio. Yeah.

0: of dat Loretta Hall, die had ook ooit een hit met Love Sensation. En dit keer werd er een nieuwe plaat uitgebracht met dezelfde titel. Dit was niemand minder dan Madonna.
1: Zat

eerste dat werd gezongen dit keer door niemand minder dan Simon Keizer. Zijn nieuwste single hoor je hier bij inderdaad Club 10 op Merwe Radio. Even denken. Ja, ik zei het al, Arie zit weer op zijn plek. Ik heb nog een hit in zwart-wit en daarna nog een paar leuke plaatjes. Dus het wordt weer een fijne zaterdag volgens mij. Want alles valt gewoon weer op zijn plek. We hebben geen gekke problemen gezien of meegemaakt. Nou ja, we hebben nog 10 minuten. Kan nog van alles gebeuren, zou je zeggen. Maar

Hoe heet ze ook weer? Gym Class Heroes. En dit keer werd er een vocale ondersteuning geleverd door Patrick Stump. En die ken je weer van de Fallout Boy. De Supertramp hit Breakfast in America werd redelijk verbouwd door deze heren. En ze noemden het Stupid Chokehold. Ja, dat is niet de makkelijkste titel, zeg maar. Ik zat nog even te kijken of dat inderdaad nog een origineel sample was gebruikt. Of dat ze hem inderdaad helemaal opnieuw hadden ingezongen. Maar dat wordt hier nergens vermeld nog op dit moment. Maar ze kregen inderdaad wel de toestemming van Roger Hudson en... hoe heet die Davis? Ricky Davis. Ja. Hoe heet die ook weer? Oh, nog twee plaatjes en dan is Arie er weer, hoor. U bent zo van me af, dames en heren. Nog even volhouden. Would you be friends with me? Davina Michel vraagt het aan zichzelf.

daarmee zeg ik veel plezier zometeen met Arie de Jager. Arie die gaat tussen 12 en 2 het lunch serveren. Broodje kaas. Ik zou bijna zeggen Kip Kitty salade. Heb ik gewoon even zin in. Maar goed, heb ik ook niet in huis hoor. Maar begin ik in één keer trek in te krijgen. Goed, ik zeg veel plezier met Arie. Eet smakelijk zometeen. Vanmiddag hebben we natuurlijk ook nog René van Weijgaarden tussen 4 en 6. We hebben tussen 6 en 8 Erwin van der Bliek. En tussen 8 en 9 Mark van Dalen. Ik zeg een hele fijne zaterdag. Volgende week, dan is het weer zaterdag. En dan is het de 15e. Doen we een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik zeg tot dan. Veel plezier. En maak er wat moois van. Het is vandaag niet zo heel warm, hè? Volgende week. Het wordt weer warmer.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. En rond Venray hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna 3 keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
0: Dit is Merwe Radio.

0: was in 1999 toen deze plaat uitkwam. Rond december. Hij staat zelfs op het album Millennium Hits. Het nummer weerspiegelt perfect de tijd, de heersende spanning en de feeststemming rond de naderende eeuwwisseling. Mensen dachten dat het allemaal fout zou gaan. Gelukkig is alles toen goed gegaan. Jennifer Lopez was dat met Waiting for the Night. 12:01. Ja, hey, goedemiddag. Het is weer zaterdag. Peter, nog bedankt voor de twee uurtjes Club 10 vanuit de Bravo-studio. En zoals gewoonlijk zijn we weer overgeschakeld hier naar de studio in Sliedrecht. Tot 14:00 is dit muziek en wat nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, lunchbreak op Merwe Radio. Een hele goede middag, lunchbreak op Merwe Radio. In het komende uur praten we je helemaal bij met het laatste nieuws van de redactie van Streekomroep Merwe RTV. En we kijken hoe het weer bijstaat met het weerbericht van Meteo Alblasserdam. Natuurlijk hoor je de lekkerste muziek voor jong en oud om je middag door te komen.
0: Ja, dat gaat denk ik wel lukken, toch niet? Tot aan 14:00 dus lunchweek hier op Merwe Radio. Mijn naam is Arie de Jager met wat nieuw werk. Mooie single.

0: 1978, deze muziek van Patrick. Nou ja, Sylvester, You Make Me Feel Mighty Real. Een echte disco-klassieker hier bij Merwe Radio.
1: Muziek en informatie. Lunch.
0: En daarvoor hoorde je ook een artiest wat eigenlijk de zogenaamde country popjaars erovert. Morgan Wallen met Be My Now hoorde je dus. Hey. Gaat allemaal over zijn knipperlichtfase waar die in zit. Of een relatie die uiteindelijk strandt. Je hoorde dus een plaatje van de Morgan Wallen. Ja, wat nieuws uit de regio. De A16 bij Witkerk is dit weekend dicht vanwege groot onderhoud. Weer wat werkzaamheden hier in de buurt. Het blijft maar doorgaan. Vanaf vrijdagavond gisteravond 8 uur tot maandagochtend 5 uur in de ochtend is de snelweg afgesloten tussen knooppunt Witkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Voor automobilisten kan dit een flinke vertraging opleveren, meldt Rijkswaterstaat. Reistijd verwacht zo'n 30 tot 60 minuten extra. De volledige hoofdbaan is afgesloten. De parallelrijbaan blijft alleen open tussen de oprit Feyenoord en afrit Capelle aan den IJssel. En ook kunnen verschillende verbindingswegen al tot een uur eerder worden afgesloten. Dus was gisteravond het geval. Het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid via de A15, A4, A20. En bij grote drukte worden via digitale informatiepanelen langs de weg aanvullende routes aangegeven. Gemeente Hardingsveld die regelt te weinig asielopvang en staat nu onder toezicht van het kabinet. Dat heeft minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie bekendgemaakt. Maandelijks publiceert zijn ministerie een lijst van gemeenten die niet aan hun wettelijke taak uit de spreidingswet voldoen, om wat voor reden dan ook. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld. Nu zijn er 14 bijgekomen, waaronder onze gemeente Hardingsveld-Giessendam. Dat een gemeente onder toezicht is gesteld betekent dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie die uitleg moeten komen geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie voor een AZC wanneer die klaar moet zijn. Berichten zijn allemaal na te lezen via www.merwetv.nl. Dus www.merwetv.nl. De komende 2 uur muziek en informatie, zoals altijd, van de streek om hulp. We hebben zelfs nog wat reportages. Het is een klein beetje komkommertijd. Dat is vanwege via de vakantie, denk ik zo. Straks nog wat nieuws uit de Sliedrecht. Wat branden vannacht hier vanuit het industrieterrein. Ik moet even de berichten nog opzoeken, dus ze zeggen blijf lekker gezellig luisteren. Je mag bellen voor een verzoekplaat trouwens. 0184-420488. Straks om 12:30 gaan we eens even kijken wat Sebastiaan van het Meteo Alblasserdam weerberichten weer te melden heeft. Het is even ietsje minder, maar eind van de week weer een hittegolf. Marco Bussato.

de ex-man van Whitney Houston, die ook niet meer onder ons is. Dus ja, Whitney Houston dan niet. Je hoorde een plaatje uit 1995. Een berichtje uit Dordrecht. Ja, ik weet niet of hij met de auto naar Dordrecht gaat, maar de parkeergarage aan de Visserstraat in de Dordtse binnenstad is per direct gesloten. Ja, wat problemen daar, want de gemeente heeft dat besluit genomen na een inspectie wat gisteren heeft plaatsgevonden. Meer informatie ontbreekt nog bij RTV Dordrecht. Wel moeten de auto's die nog in de parkeergarage staan zo spoedig mogelijk daar worden verwijderd. Dus de parkeergarage in de Visserstraat is dicht in Dordrecht. Zo het nieuws van Meteo Alblasserdam. Dus blijf luisteren. We hebben een probleempje even, geloof ik. Of niet? Of doet hij het wel? Ja, wel. Hij doet het wel. Het is een klassieker, dus ja, dan gaat het wel eens mis, hè. Niet vanaf vernieuw, maar vanaf digitaal vanuit de computer. Een klassieker. David McWilliams, 1967.

lang en een korte versie van. Dit is de korte versie door een megafoon of een telefoon. Zo'n oude telefoon, zo lijkt het wel. David McWilliams and the Days of Early Spencer. Een plaatje uit 1967. En zo hoor je wat klassiekers in dit programma. Nieuw werk, klassieker, Nederlandstalig, lekkere meezingers. En soms hoor je ook wel eens van die platen en dan denken wij eigen van... waar haalt hij het vandaan, die de jager? Nou ja, het weer betreft is het zonnig en droog. Vanuit het zuiden volgen wel wat sluierbewolking vanmiddag. Temperatuur is het snel opgelopen naar zo'n zomerse waarde, 28 graden vandaag. Vanavond koelt het af naar 13 graden. Zondag is er volop zon en het blijft droog. De temperatuur loopt snel op. Morgen nog iets warmer, iets boven de 30. Maandag en dinsdag minder warm, zo moet ik zeggen, de jager. Meteo Oversen dan weer bericht. Daarna opnieuw tropisch warm.

of dat die er nog steeds is. Gesper Doel. Zijn eerste grote hit hier in Nederland. En de Brazi-dagen. Inmiddels 3 minuten over half 1 op deze zaterdag. 8 augustus alweer. Wat gaat die tijd toch snel? Je luistert naar de lokale verslieter van Hardingsveld 405.4 MHz FM en DAB plus kanaal 6A. In heel de regio ontvangen, in heel Zuid-Holland. Krijg net een bericht uit Oud-Beijerland. Ook daar zijn we tot ontvangen via DAB plus. Son Milieu.

0: Ja, het was 2022. Het succes voor deze zevenkoppige Nederlandse band uit Den Haag. Dankzij de 3FM megahit. En het was zelfs een NPO Radio 2 topsong. En toen, ja, toen was het een hit voor deze band. Afgelopen week, ja, we blijven even in Dordrecht. Een triest bericht, Voorstraat. En een dag daarna rozen, tekeningetjes, knuffeltjes. Want op de Dordtse Voorstraat werd de donderochtend steeds meer steunbetuigingen geplaatst op de plek waar de avond ervoor een fataal ongeluk gebeurde. Een jong kind kwam na een aanrijding met een bestelbus om het leven.
1: Een drama in de Dordtse binnenstad. Bij een aanrijding met een bestelwagen op de Voorstraat is woensdagavond een jong kind overleden. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar reanimatie mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Hij wordt verdacht door eigen schuld een verkeersongeval te hebben veroorzaakt met de dood tot gevolg.
2: De dag na de tragedie komen steeds meer mensen langs bij deze speciaal ingerichte herdenkingsplek, waar onder meer bloemen en knuffels liggen. Ook heeft iemand op de plantenbak hartjes geplakt om de nabestaanden te steunen. Veel mensen willen niet op camera reageren, maar zijn wel enorm geschrokken van het incident. Zo legde een binnenstadbewoonster, die zelf 3 kinderen heeft, hier vanmorgen bloemen neer nadat ze met een knoop in haar maag wakker werd.
1: Wijkagenten waren donderdag ook in de straat voor steun aan omwonenden. En medewerkers van een café waar het drama voor de deur gebeurde hoeven voorlopig niet te werken tot zij zich prettig genoeg voelen om weer te komen. Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak van het ongeluk is.

De top 40. Nog net een gegeten plaat. Zo hoor je de hits hier op die 105.4 en DHB Plus kanaal 6A. Zoals je net al verteld, we kregen al een ontvangstbericht vanuit Oud-Beijerland. Daar zijn we te ontvangen. Waarschijnlijk dus de radio op DHB Plus gestaan. In heel de regio dus, vanaf Gorinchem verdere kilometers tot aan, Spijkenissen die kant op is dit station te ontvangen. Deze week trouwens nog meer nieuwe trieste nieuws, want Johnny Kaagman, de zangeres van de Nederlandse band Heur de Fire, is overleden. Ze leed er jaren aan de ziekte van Parkinson. En naast haar zangcarrière zette Kaagman zich in voor belangen van artiesten als voorzitter van medeoprichter van muzikantenvakbond BV Pop. En later als voorzitter van de stichting Konamis. Nu heet dat allemaal Stichting Buma Cultuur. Een nieuwe generatie leerde haar kennen toen ze vanaf 2002 tot 2008 jurylid was van het talentenprogramma Idols. 79 jaar geworden, Johnny Kaagman.

1974 deze muziek met Tiger Feet. Daarvoor niet meer onder ons, Johnny Kamerman, Earth and Fire. Dat was Love of a Life heette die plaat. En dat was ook een zomerhit in 1974.

dat wordt een hit hoor. Ja, de nieuwe Rutger van Barneveld. Op volgen van de zwoele zomernachten, wat nog hoog genoteerd staat in de hitlijsten. Zomer, zon en strand. Je hoorde zijn nieuwe single. Het wordt een hit, het wordt een hit. Zeker als het de komende week weer zo'n tropische temperatuur wordt. Wat de files betreft, ja, het is wel rustig op de A15. Maar A16, Breda, Rotterdam, Zwijndrecht, knooppunt Witkerk, 3 kilometer. Knooppunt Witkerk, Rotterdam, Prins Alexander. Ja, die weg is dicht, zoals je weet. En ook de andere kant is op dicht. De brug bij Gorkum is dicht. Dus Breda, Utrecht, knooppunt Gorkum, Lexmond, 4 kilometer file. Eens even kijken, wat hebben we nog meer? Afrit Dordrecht Centrum, Papendrecht, die is ook dicht. Ja, dat is de N3, daar hebben we het over. Hè? Dus die kunnen we wel tot volgend jaar in april blijven noemen. De politie is op zoek naar 2 verdachten na een ontvoering in Papendrecht. Dat hebben we eerder in onze programma's vermeld. Een 20-jarige vrouw werd toen ontvoerd en achtergelaten in een auto bij Oud-Alblas. Later op de avond vonden we een overval plaats op haar woning in Rotterdam. De ontvoering was vorige week donderdag 30 juli. Van de 2 verdachten die daarvoor werden gezocht, was 1 vermoedelijk ook betrokken bij een woningoverval. De politie is voor de overval dus op zoek naar 3 mensen en heeft beelden van hen gedeeld. Ze zeggen, kijk even via www.merwetv.nl. Daar staan wat meer informatie op. De douane en de Fiat hebben deze week meer dan 2,7 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen in de Ridderkerk. 2 mensen zitten vast. De vondst werd afgelopen maandag gedaan door het combi-team Smoke, heet dat. Dat is een samenwerkingsverband tussen de douane en Fiat dat zich richt op de bestrijding van de zogenaamde illegale tabakshandel. Een man uit Groot-Ammers is onlangs veroordeeld tot een maximale taakstraf van 240 uur. De rechtbank houdt hem verantwoordelijk voor een explosie voor de deur van mededorpelingen met als doel hen te laten schrikken.

nacht wat branden geweest op het industriegedeelte hier van Sliedrecht. De brandweer is in de nacht uitgerukt voor een buitenbrand aan de stationspark in Sliedrecht. In eerste instantie kwam de melding binnen van een container die in brand stond. Toen de brandweer kwam aanrijden bleek echter dat op vrijwel hetzelfde moment twee afzonderlijke branden woedden. De oorspronkelijke containerbrand viel bij aankomst nauwelijks op. Ter hoogte van het zwembad stonden namelijk meerdere koelboxen, koelcontainers in brand. Daarbij waren hoge uitslaande vlammen zichtbaar. Vanwege de omvang van deze brand richtte de brandweer zich eerst in instantie op deze containers. Beetje rommelig dus op het industrieterrein. Verwacht wordt dat de branden zijn aangestoken. Nou ja, toch over branden gesproken, want aan de Leegwaterstraat in Sliedrecht is vrijdag 7 augustus, gisteren was dus een brand ontstaan bij een vrachtwagen. De chauffeur merkte rond 1 uur dat er iets mis was, waarop de brandweer werd ingeschakeld. Dus dat was gisteren aan de Leegwaterstraat hier in Sliedrecht, gistermiddag rond 1 uur. Ja, het is druk voor de brandweer. Zo, nog 4 minuten te gaan, we gaan op naar het nieuws van 1 uur. Nee, dan zijn we terug met de Lunchweek Weekend Hit. Misschien hebben we al gezien op onze Facebook-site. Ik ga even een bak koffie pakken hier aan deze kant. Even mijn lunchtrommeltje opzoeken. Zit er in mijn tasje. Ondergetekend vandaag op de fiets naar de studio. Dus heb je een verzoekplaat? Je mag bellen nog tijdens de uitzending en tijdens het nieuws. 0184-420488 is het studionummer. Ik ben er tot 2 uur. Muziek even uit Nederland, een klassieker. Total Touch. Het was om 1996 toen deze plaat uitkwam. Hey, tot zo naar nieuws. Somebody Else Lover.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigt in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag, waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Venray en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmeult. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie en was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. Het weer volop zon. De temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Merwe Radio.
3: Het lekkerste begin van je weekend. Club 10. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 12.
4: Wanneer de temperaturen stijgen, worden de hits alleen maar heter.
5: Alleen maar heter.
6: Dit is Merwe Radio.
0: Dit is Merwe Radio.

Heem met de nieuwe single. Verkapte reclame is er volgens mij een beetje om deze plaat. Fisherman's Friend heet de plaat. Ze vormden al samen een duo. Het recept voor was eigenlijk wel een vatbaar voor een herhaling. Na de vrolijke kroegrit moet dat nou. Begin januari zijn Donnie en Rien van Hemert voor de tweede keer dit jaar herenigd in de vorm van de... Ja, zie die foto gezien. Fisherman's Friend. Niet huilen. Nee, niet huilen. Niet huilen om die plaat. Bepaald geen sterk spul, maar vooral een gezellig en dansbare track vol humor. De twee absolute sfeermakers. En dus kunnen de handjes ook tijdens de Fisherman's Friend behoorlijk de lucht in. Nou, vooruit dan. Dat was de Lunchbreak Weekend voor vandaag, zaterdag 8 augustus. Dus ik hoop dat je ervan genoten heeft. Volgende week zaterdag doen we weer een nieuwe ronde. Wat de Lunchbreak Weekend dit betreft. Zo, we zijn er tot 2 uur nog. Een uurtje met de jager.

Dank je. Je mag ook bellen hoor, voor een verzoekplaat. 0184-420-488. Het is vandaag rustig op de telefoonlijn. Denk dat het vakantietijd is of zo. Dat was van 2 weken. Dan is het weer voorbij, al die vakantie. En dat wordt ondergetekend op vakantie.

deed ook mee met het Eurovisie Songfestival. 1997 zat met Love Shine the Light voor het Verenigd Koninkrijk. Dan heb ik het over deze van de Katrina and the Waves. 1983 werd deze plaat uitgebracht. Toen werd het helemaal niks. 1985 werd de mixjes eronder. Nou, die hoorde je nu dus. En het was een grote zomerrit. Walking on Sunshine. En over zomerrit gesproken. Ik kreeg wel eens van die verzoekplaten. Of komt wel eens iemand tegen. De Jager draait nog eens een keer die man. De Nederlandse Engelbert Humperding. Oh, wie heb ik het dan? Het is niet mijn favoriet, maar zijn muziek heeft momenteel een lekker zomerse plaat. En die gaan we even draaien. Hij is op verzoek. Ik heb het over René Leblanc. Zijn nieuwe single. En het gaat over warme nachten. The Tropical Night.

programma Zomer Radio 2026. De programma's van Lunchbreak op zaterdag tussen 12 en 2. You two are still haven't found what I'm looking for. Straks nog wat meer klassiekers. Blijf lekker gezellig luisteren, want we zitten vol deze zaterdag met heerlijke muziek. Momenteel wil je een nieuwsblokje verzameld voor je. Nieuws uit de regio, want een vrachtwagen heeft woensdagochtend een lijnbus geraakt. Dat gebeurt allemaal in Papendrecht. Hoewel passagiers in de bus zaten, raakte gelukkig niemand gewond. De vrachtwagen reed 's ochtends weg vanaf een bedrijf aan de Ketelweg. En toen het misging, op beelden is te zien dat meerdere ruiten van de linkerkant van de bus, de onderwegwacht naar de Sliedrechtse baanhoek, gesneuveld zijn. De weg was afgelopen woensdag even tijdelijk afgezet in verband met dit ongeluk. Een burgerlijke interventieteam heeft tijdens een regionale controle in Sliedrecht op twee adressen illegale prostitutie vastgesteld. De controle was eind juli na meldingen van inwoners en samenwerkingpartners. Tijdens de controle zijn op twee adressen in totaal 5 sekswerkers gevonden die zonder vergunning werkzaam waren hier in Sliedrecht. Burgemeester Jan de Vries is blij met de betrokkenheid van de inwoners en ondernemers. Ondermijnende criminaliteit, waaronder illegale prostitutie, verspeelt zich vaak buiten het zicht af. Maar het heeft veel gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Daarom is het belangrijk dat we het samen alert op zijn, zo zegt hij op de website van de gemeente. We hebben weer een evenement binnenkort hier in Sliedrecht. De door de buren georganiseerde Voortuinenmarkt in wijk De Hoven groeit uit tot een heus evenement. Het gaat plaatsvinden op 19 september aanstaande. De organisatie verwacht meer dan 60 deelnemers. En aan het college van burgemeester en wethouders is gevraagd om het evenement om 9 uur te openen. Er zal ook live muziek zijn met diverse optredens voor en achter in de wijk. Waar onder andere de Amazing Stroopwafels. Hey, gezellig! Bluesformatie Gumbo en de Monk. En evenals maar liefst 2 optredens van het jeugdorkest van Crescendo om 10 en 11 uur. De toegang tot het evenement is gratis. En dan heb ik het over de wijk bij de Wilgenhovenstad, populier of wijk De Hoven wordt dat genoemd. We gaan even een Nieuwpoort toe in de Molenlanden, want de Porsche is donderdagmiddag te water geraakt. In Nieuwpoort, de wagen belandde door een nog onbekende oorzaak in het water aan de buitenhaven. Nou ja, wat files betreft, het is gelukkig rustig. Nou ja, rustig op wat afsluitingen na natuurlijk. Straks wat nieuws van de streekomroep. Ze hebben gezien.

0: De brugklep van de Papendrechtse brug is weg. De afgelopen dagen is er hard gewerkt om de klep uit te vijzelen. Eerst is de klep 7 meter omhoog geduwd om hem vervolgens 10 meter naar beneden te duwen en op een naastgelegen ponton te plaatsen. Na nog uren aan het draaiwerk wordt de klep woensdagochtend naar de sloop vervoerd.
1: Hij gaat uiteindelijk naar een slopersbedrijf die hem helemaal recycelt. Dus dan wordt het hout van het beton, van het staal gescheiden en dat gaat allemaal de recyclewinkel in.
0: De scheepvaart is vanwege de werkzaamheden aan de klep de afgelopen dagen deels of helemaal gestremd geweest. Alleen de pontjes brachten de mensen nog van A naar B.
2: De ponten die creëren niet zoveel golfslag dat gevaarlijk is voor deze operatie. Dus dat kan gelukkig prima doorgaan.
3: Ja, misschien hebben de werkzaamheden wel gezien dat de brug is weggevaren. Nou, de Streekomroep was erbij.
4: En daar gaat hij dan. De brugklep van de Papendrechtse brug is woensdagochtend naar een sloopbedrijf gebracht. De klep is maandagnacht op een ponton geplaatst, maar het wegvaren liet daarna nog even op zich wachten. In de vroege woensdagochtend was het dan wel zover. De brug tussen Dordrecht en Papendrecht krijgt straks een gloednieuwe klep, die momenteel in Krimpen aan de IJssel wordt gemaakt.
5: You must be a special lady.
6: You'll be singing first, then I'll sing.
7: No, Harry, I'm singing second, man.
5: And a very exciting girl.
6: I'll bring that bass out, man.
8: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
5: You gotta be a special lady.
9: Let's get down on some harmony. Come on.

Girl. Het was de eerste single voor Ray Goodman en Brown. Het was 1980 toen deze single uitkwam. Ja, lekker klassieker. Deze zaterdag naar binnen gedraaid. Ik heb nog een bericht voor u. Naar aanleiding van de verhuizing van de brandweerkazerne hier in Sliedrecht. Bij het Sliedrechts Museum een tentoonstelling aan de vrijwillige brandweer van Sliedrecht. En dan, deze bestaat al sinds 1981. Mensenheugen is gevestigd aan de Middeldiepstraat. Wie kent het niet? Het gebouw met de markante slangentoren. Of hield de brandweerauto zich uitrukken. Dus dat is allemaal, de oude brandweer zijn inmiddels verhuisd naar de Rijnstraat hier in Sliedrecht. Het Sliedrechts Museum heeft een educatieprogramma ontwikkeld voor de klassen 3 en 4 van de basisscholen, waarin de kinderen kennis maken met het werk van de brandweer. Het Sliedrechts Museum is gevestigd aan de Kerkbuurt 99 tot 101 hier in Sliedrecht, dus wil je eens komen kijken. Iedere woensdag en zaterdagmiddag van 2 tot 5 uur. Intreeprijs is €5 voor volwassenen en kinderen tot 18 jaar kunnen gratis naar binnen. En houders van het museum kaarten betalen €2. De expositie is gezien van 30 mei tot en met 22 augustus, dus deze maand nog.

de naam Disco Bambino. Ik had er nog nooit van gehoord. Het is een Italiaans-Amerikaanse DJ. Hij wist de bekende na Rodgers van Chic, ken je die onder andere popzangeres Sophie Ellis Baxter. Bekend van de hit Dance the Floor te strikken. En anno 2026, er wordt er ineens een nieuwe disco-single uitgebracht. Dat hoor je niet vaak, toch? We hebben hem hier in het programma Lunchweek. Helemaal nieuw. Vanaf een USB-stickie. De nieuwe single. En die heet Dancing Without You.

Vede van de nieuwe Disco Bambino. Nou, Rodgers, Sophie Ellis Baxter. Oh. Ik vind het eigenlijk wel heerlijk klinken, die plaat.

0: Mariah Carey, Let's Stick Together. Deze Backman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Het programma zit erop voor deze zaterdag. Suggesties, reacties, wil ik je meedoen met het programma of zo? Bel even 0184-420-488 of stuur een mailtje.
1: Muziek en informatie. Lunch.
0: Naar de redactie uit mfwtv.nl mag je gezellig meedoen met dit programma, joh. Tussen 12 en 2, iedere zaterdag. Wat verkeer betreft, ja, het is rustig in de regio. Maar we gaan weer met werkzaamheden aankomen. Want vrijdag 24 juli tot en met maandagochtend 27 juli. Dan richting Dordrecht is een stukje A3 tot de Papendrechtse brug ook afgesloten weer. En dan is er officieel een klein stukje ook buiten de Drechtsteden waar we misschien last van hebben. Moerdijkburg A16 voor verkeer dat richting Dordrecht en Rotterdam wil rijden. Want van dinsdag 21 juli tot en met maandag 3 augustus. Oh, dat is al geweest, joh. Dat is oud. Of niet? Ja, dat is oud. Hup, crashen, delete, hoppakee. De Noordtunnel tussen Alblasserdam en Hendrikie-Doornbach, de Witte Kerk, is in het laatste weekend van augustus een lange nacht in beide richtingen afgesloten. Dat moet nog komen. Van zaterdag 29 augustus 9 uur tot en met zondag 30 augustus 11 uur is het dan ook om rijden geblazen. Via de brug de Noord, hè. Een auto en een scooter zijn dinsdagavond in een botsing terechtgekomen op de Stationstraat in Hardingsveld. Hoe het ongeval heeft kunnen plaatsvinden is niet bekendgemaakt. Regio, de collecte die de Stichting Dierenasiel Gorinchem en omstreken in juni heeft gehouden in Gorinchem en de omliggende gemeentes heeft het geweldige bedrag van 26.316,14 euro opgebracht. Zo, dat was het nieuws voor deze zaterdag. Ik zie dat ik nog een berichtje heb staan. Oh, deze hebben we nog. Pro Hardingsveld Giessendam vraagt het college om openheid van zaken. Nu Hardingsveld Giessendam door het kabinet onder toezicht is geplaatst. Vanwege het onvoldoende realiseren van de opvangplekken voor asielzoekers. De fractie wil volledig inzicht in de communicatie tussen de gemeente en het Rijk over de uitvoering van deze spreidingswet. De aanleiding is de beantwoording van de schriftelijke vragen van het CDA. Daar blijkt dat de gemeenteraad op 11 juni door de toenmalige wethouder Per Buijs onjuist informeert over de positie van de gemeente op de inventieladder van de spreidingswet. Staan het algemeen dan dat berichtje. Dus, nou, wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Ik wens je een goed weekend. Geniet van het warme weer. Volgende week zaterdag is er weer een hele nieuwe aflevering dit programma. Na de ochtendshow van Club Team met Peter Boer. Hey, goed weekend.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie dus 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding erop de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden en dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. Vijf verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. Vier van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Een van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de vijfde verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie twee Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merweRTV.nl.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum. Van

0: Hit Museum met René van Wijngaarden. Muziek om nooit te vergeten.
1: Goedemiddag! 1968.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klem gereden. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het hit.

0: Het Hit Museum, geopend elke zaterdagmiddag van 4 tot 6.
1: Goedemiddag. Een original oldie.
2: Una, dos, tres, cuatro, una, dos.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaring en wat wolkenveld. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
0: Dit is Merwe Radio.

0: geleden. Sorry hoor, ik had dat echt niet meer bijhouden. Inderdaad, het is 6 jaar geleden. Een plaat die we heel vaak hebben gedraaid in het eerste jaar van On Fire. En het is zodoende een On Fire classic geworden. Ik word er nog steeds super blij van. Jij ook toch? A craze hoorde je. And why don't you do it, do it?
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way. On Fire.
0: Met nieuwe muziek van Groove Armada. Medusa met Kevin de Vries. Afro Bro.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten, zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in een ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: ja. Wat een waanzinnige remix blijft het toch. Je hoorde Fatboy Slim aan het begin van de tweede uur van The Home Fire Radio Show. En Right Here, Right Now. Dit was een latere remix van Camel Fat. En daar gingen mensen echt helemaal op los op festivals. Joh, ik zie het weer helemaal voor me. Going on the air in 5, 4, 3,
1: 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met nieuwe muziek van Groove Armada en Medusa samen met Kevin de Vries, Italo Bros. En ook nog Mr. Koen Groeneveld, James Hype, Guy J en District 070. Je hele weekend zit vol.

Irene van Riek meer on fire natuurlijk volgende week. En ik heb nog een Jewel Kit voor je zometeen. I'm talking to you. En dit is dat waanzinnige werkje. Die symfonie. Kai J. Aan het eind van de show hoor je Rise. Ik wens jou een waanzinnig weekend verder.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïnse leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de achtste etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer zonnig en warm en vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

Heel erg bedankt voor het luisteren. We hebben nog een paar minuutjes te gaan. Maar veel plezier nog. En de volgende keer zijn we er weer. Wil je weten waar ik allemaal draai? Check dan mijn website djmarkvandalen.com. En Mark met een K. Van Dalen zonder N, hè.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. 1 betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl. Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarna door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 11 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhangerbotsstand tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De jongen bleef ongedeerd, de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar Kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl. De nieuwste kindermode van topmerken.
5: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou getroffen zijn. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens de Braziliaanse media zijn 3 van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied in het Nationaal Park Tijuca bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. Het weer, helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden. En lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. En het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest. Een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikopter rondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht. In Ude in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarmee gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Ude reed hij in op de politiewagen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking. Kans op mist, overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Dit is Merwe Radio.